0: Hang in there, baby.
1: We'll make love tonight.
0: Don't be

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In een vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist.

0: toffe tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. Smiddags.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweer.
5: Deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
6: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 tot 3:00 en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
6: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
8: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
6: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.

0: 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kanten is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
5: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
4: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
6: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
4: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. In Overijssel is een nieuwe campagne gestart om inwoners te waarschuwen voor zorgcriminaliteit. Criminelen maken soms misbruik van zorggeld of kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld door te werken met valse diploma's of zorg te declareren die nooit is geleverd. De overheid en hulpdiensten roepen iedereen op om alert te zijn op verdachte signalen en misstanden te melden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
8: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modder verschuiving.
9: Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Op de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem heeft dinsdagavond rond 5 uur een kopstaartaanrijding plaatsgevonden. Een achteropkomende auto botste op zijn voorganger. De voorste automobilist reed na de botsing door. In de achteropkomende auto gingen beide airbags af en kwam de bijrijder met het hoofd tegen de voorruit. De twee inzittenden lijken er ondanks de flinke klap goed vanaf gekomen te zijn. De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de doorgereden bestuurder is. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
0: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: Een maatschappij, dat ben jij.
7: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
8: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League.

0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
3: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van...

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
6: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak.

0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de

0: minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen. Dat veroorzaakt stilstaand verkeer tussen Staphorst en de Wijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Tot slot nog een ongeluk, want ze zijn op de A50 richting Apeldoorn bezig met bergingswerkzaamheden. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En daarom is je vertraging daar 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Bijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Bijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Bijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van de Broningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
7: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
6: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein Nijenhuis.
8: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
7: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij MDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij MDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. MDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
6: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard, en dat wordt doorgehorst.
5: SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.
1: Early morning,

0: commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
5: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
4: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 1 file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze bezig aan de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, water.